0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelre Dome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië, in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: jezelf. MFM.
1: Some days you're the only thing I know.

0: NRC Nieuws op NFM Brabant.
1: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Een flinke financiële impuls voor de woningbouwplannen van de gemeente Os in het gebied Amstel-Eind-Zuid. Het Rijk kent daarvoor namelijk een bedrag toe van 13 miljoen euro. Het geld komt uit de zogeheten woningbouwimpuls, waarmee het bouwen van woningen in Nederland versneld moet worden. De wijk Amstel-Eind komt aan de westkant van Os. Het moet een groene en diverse wijk worden, waar tot 2040 in totaal zo'n 3000 woningen worden gebouwd. Het grootste deel komt in Amstel-Eind-Zuid. De wedstrijden van het WK voetbal, dat op 11 juni begint, kunnen in Os ook buiten openingstijden in de kroeg worden bekeken. Burgemeester Fraukje de Jonge geeft horecaondernemers onder voorwaarde toestemming om daarvoor langer open te blijven. Ondernemers moeten daarvoor een aanvraag indienen. Degenen die dat al hebben gedaan, hebben al een aanvraagformulier gekregen om een ontheffing aan te vragen. Door deze werkwijze is er ruimte voor de horeca en houdt de burgemeester grip op mogelijke risico's en is er controle op de inzet van handhaving en veiligheidsdiensten. Os krijgt een eigen vestiging van McDonald's. Die komt aan de Spaanderstraat op de plek waar nu nog BNP Elsenburg zit. Dat restaurant met zalencentrum en een cafetaria gaat sluiten. Volgens een woordvoerder van McDonald's is de vergunning rond en is er alleen nog een probleem met de aansluiting op het stroomnet. Daarom moet de Osse vestiging gaan draaien op een kleine aansluiting met ondersteuning van onder meer zonnepanelen en een batterij die energie opslaat. Wanneer het restaurant open gaat is nog niet bekend. Dat gaat in ieder geval dit jaar nog niet gebeuren. Het weer, het is vrijdag met 31 graden tropisch warm met ook kans op regen of onweer. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Door uitgelopen werkzaamheden staat 12 Duitse grens richting Arnhem dicht bij Zevenaar. Weldra gaan er 2 rijstroken open. En er blijven 2 rijstroken dicht, want er staat verderop bij de IJsselbrug een wals met pech. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum, 3 kilometer file bij knooppunt Del. De weg is dicht door werkzaamheden tot 1 juni, 5 uur 's ochtends. Verkeer wordt omgeleid. A28 Amersfoort richting Utrecht, na een ongeluk met een vrachtwagen en een auto bij de afrit Den Dolder, 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor Van der A.
1: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort.

0: defense zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
1: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
0: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. J is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
2: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
0: Dat de lancering van de onbemande raket misging is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Zijn we de hart van de ANWB. Ondanks dat het vrijdag is, is er toch van alles te melden. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Zevenaar, 20 minuten vertraging door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. De A15, Nijmegen richting Gorkum. Tussen Tiel-West en Knopendel. Door werkzaamheden is de weg dicht, 2 kilometer file. A28, Amersfoort-Utrecht. Tussen Afrit Maarden-Soesterberg, 3 kilometer file door een ongeluk. Daar is de weg weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.
5: Yo!

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lage Heuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Een flinke financiële impuls voor de woningbouwplannen van de gemeente Os in het gebied Amstel-Eind-Zuid. Het Rijk kent daarvoor namelijk een bedrag toe van 13 miljoen euro. Het geld komt uit de zogeheten woningbouwimpuls, waarmee het bouwen van woningen in Nederland versneld moet worden. De wijk Amstel-Eind komt aan de westkant van Os. Het moet een groene en diverse wijk worden, waar tot 2040 in totaal zo'n 3000 woningen worden gebouwd. Het grootste deel komt in Amstel-Eind-Zuid. De wedstrijden van het WK voetbal, dat op 11 juni begint, kunnen in Os ook buiten openingstijden in de kroeg worden bekeken. Burgemeester Fraukje de Jonge geeft horecaondernemers onder voorwaarde toestemming om daarvoor langer open te blijven. Ondernemers moeten daarvoor een aanvraag indienen. Degenen die dat al hebben gedaan, hebben al een aanvraagformulier gekregen om een ontheffing aan te vragen. Door deze werkwijze is er ruimte voor de horeca en houdt de burgemeester grip op mogelijke risico's en is er controle op de inzet van handhaving en veiligheidsdiensten. Os krijgt een eigen vestiging van McDonald's. Die komt aan de Spaanderstraat op de plek waar nu nog BNP Elsenburg zit. Dat restaurant met zalencentrum en een cafetaria gaat sluiten. Volgens een woordvoerder van McDonald's is de vergunning rond en is er alleen nog een probleem met de aansluiting op het stroomnet. Daarom moet de Osse vestiging gaan draaien op een kleine aansluiting met ondersteuning van onder meer zonnepanelen en een batterij die energie opslaat. Wanneer het restaurant open gaat is nog niet bekend. Dat gaat in ieder geval dit jaar nog niet gebeuren. Het weer, het is vrijdag met 31 graden tropisch warm met ook kans op regen of onweer. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Dit is even de hart van de ANWB.
7: Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat een wals met pech bij de IJsselbrug. En daarom 13 kilometer file tussen afrit Beek en Knoop het Velperbroek. De vertraging is meer dan een half uur. Het verkeer wordt er langs geleid, er zijn twee rijstroken open. En het duurt waarschijnlijk tot 9 uur vanochtend. Op de Westerscheldetunnel N62, Belgische grens Borstelen, staat tussen Hoek en het tolplein van de Westerscheldetunnel 7 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Arno's Auto's.
3: Zo, die zijn enthousiast. Maar wat wil je? Nergens anders dan bij Arno's Auto's vind je zoveel top-occasions op voorraad. Voor zo'n scherpe prijs. Kom naar de Maaskade in Os, Industrieterrein Elsenburg. Of kijk op
2: arnoauto's.nl.
3: Ook voor je APK.
4: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Laagheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hier een goed

0: we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
1: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Quarte.
2: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en ja, steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon ja, van de aardbodem wegvagen.
1: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstig vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten lichtgewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
5: FM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor van der A. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Een flinke financiële impuls voor de woningbouwplannen van de gemeente Os in het gebied Amstel-Eind-Zuid. Het Rijk kent daar voornamelijk een bedrag toe van 13 miljoen euro. Het geld komt uit de zogeheten woningbouwimpuls, waarmee het bouwen van woningen in Nederland versneld moet worden. De wijk Amstel-Eind komt aan de westkant van Os. Het moet een groene en diverse wijk worden, waar tot 2040 in totaal zo'n 3000 woningen worden gebouwd. Het grootste deel komt in Amstel-Eind-Zuid. De wedstrijden van het WK voetbal dat op 11 juni begint kunnen in Os ook buiten openingstijden in de kroeg worden bekeken. Burgemeester Fraukje de Jonge geeft horecaondernemers onder voorwaarde toestemming om daarvoor langer open te blijven. Ondernemers moeten daarvoor een aanvraag indienen. Degenen die dat al hebben gedaan hebben al een aanvraagformulier gekregen om een ontheffing aan te vragen. Door deze werkwijze is er ruimte voor de horeca en houdt de burgemeester grip op mogelijke risico's en is er controle op de inzet van handhaving en veiligheidsdiensten. Os krijgt een eigen vestiging van McDonald's. Die komt aan de Spaanderstraat op de plek waar nu nog BNP Elsenburg zit. Dat restaurant met zalencentrum en een cafetaria gaat sluiten. Volgens een woordvoerder van McDonald's is de vergunning rond en is er alleen nog een probleem met de aansluiting op het stroomnet. Daarom moet de Osse vestiging gaan draaien op een kleine aansluiting met ondersteuning van onder meer zonnepanelen en een batterij die energie opslaat. Wanneer het restaurant opengaat is nog niet bekend. Dat gaat in ieder geval dit jaar nog niet gebeuren. Het weer, het is vrijdag met 31 graden tropisch warm met ook kans op regen of onweer. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant

De kiezelstenen van de oprit. Ze klinken naar een avond in de watten liggen. En van die touwtjes door mijn jas waar aan mijn wand hing. En ongeacht de temperatuur een hele warme winter. Een rook in de schoorsteen en de geur van eten. Ze had al 5 minuten wachtend voor de deur gezeten. Dus ik vlieg haar in de armen en vergeet. Heel even alles, de familie is compleet. En ik kan niet onder woorden brengen wat er gebeurt als ik het

Hier is de kust veilig, reinheid regelmaat in de rust heilig. Of daar waar die van Jan Steen ter ongenoegen vermoedens de beste vergelijking op zijn tijd is. Hier is je best doen goed, liedjes schrijven in de scheur, heel de straat overlast. Zelfs wanneer ik als student alleen de was kwam doen.

0: Kiss MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
4: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
3: Elektrodeskundigen.nl.
0: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts. Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts. Is aanstaande zondag geopend.
3: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
2: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
4: Kies voor van der A.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek. En jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwe.
6: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse anti-drone systemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
5: Roemenië spreekt van een serie

0: omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
1: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
0: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zwaar. Zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen. Veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
3: Auto's. Zo, die zijn enthousiast. Maar wat wil je? Nergens anders dan bij Arno's Auto's vind je zoveel top-occasions op voorraad. Voor zo'n scherpe prijs. Kom naar de Maaskade in Os, Industrieterrein Elsenburg. Of kijk op arnoauto's.nl. Ook voor je APK.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
4: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Een flinke financiële impuls voor de woningbouwplannen van de gemeente Os in het gebied Amstel-Eind-Zuid. Het Rijk kent daarvoor namelijk een bedrag toe van 13 miljoen euro. Het geld komt uit de zogeheten woningbouwimpuls, waarmee het bouwen van woningen in Nederland versneld moet worden. De wijk Amstel-Eind komt aan de westkant van Os. Het moet een groene en diverse wijk worden, waar tot 2040 in totaal zo'n 3000 woningen worden gebouwd. Het grootste deel komt in Amstel-Eind-Zuid. De wedstrijden van het WK voetbal, dat op 11 juni begint, kunnen in Os ook buiten openingstijden in de kroeg worden bekeken. Burgemeester Fraukje de Jonge geeft horecaondernemers onder voorwaarden toestemming om daarvoor langer open te blijven. Ondernemers moeten daarvoor een aanvraag indienen. Degenen die dat al hebben gedaan, hebben al een aanvraagformulier gekregen om een ontheffing aan te vragen. Door deze werkwijze is er ruimte voor de horeca en houdt de burgemeester grip op mogelijke risico's en is er controle op de inzet van handhaving en veiligheidsdiensten. Os krijgt een eigen vestiging van McDonald's. Die komt aan de Spaanderstraat op de plek waar nu nog BNP Elsenburg zit. Dat restaurant met zalencentrum en een cafetaria gaat sluiten. Volgens een woordvoerder van McDonald's is de vergunning rond en is er alleen nog een probleem met de aansluiting op het stroomnet. Daarom moet de Osse vestiging gaan draaien op een kleine aansluiting met ondersteuning van onder meer zonnepanelen en een batterij die energie opslaat. Wanneer het restaurant opengaat is nog niet bekend. Dat gaat in ieder geval dit jaar nog niet gebeuren. Het weer, het is vrijdag met 31 graden tropisch warm met ook kans op regen of onweer. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat het helemaal stil tussen Knoopend Oudijk en Velperbroek. Door het takelen van een wals is maar één rijstrook open. En dat duurt waarschijnlijk tot 10:00 vanochtend. Op de A28 Amersfoort Zwolle 5 minuten vertraging bij Zwolle Zuid. A67 Eindhoven Venlo 10 minuten vertraging bij Geldrop door een kapotte vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppenswarenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppenswarenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 10 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden twee mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden

0: Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichterlaaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Veel vertraging vanochtend op de A12 Duitse grens richting Arnhem. 13 kilometer file door een kapotte wals bij werkzaamheden. Tussen Afrit Beek en Knoop het Velperbroek een uur vertraging. Het zal niet al te lang meer duren eer dat de weg weer vrij is. De A4 Den Haag richting Amsterdam heeft 5 kilometer file nu bij Hoogmade door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is al 10 minuten. In de buurt van de IJsselbrug bij Arnhem staat het ook helemaal stil op wegen. Bijvoorbeeld de N317 vanuit Doetinchem bij de A348, 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. NFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
3: Arno's Auto's! Zo, die zijn enthousiast. Maar wat wil je? Nergens anders dan bij Arno's Auto's vind je zoveel top occasions op voorraad. Voor zo'n scherpe prijs. Kom naar de Maaskade in Os, Industrieterrein Elsenburg. Of kijk op arnoauto's.nl. Ook voor je APK.
1: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: DTV-nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Een flinke financiële impuls voor de woningbouwplannen van de gemeente Os in het gebied Amstel-Eind-Zuid. Het Rijk kent daarvoor namelijk een bedrag toe van 13 miljoen euro. Het geld komt uit de zogeheten woningbouwimpuls, waarmee het bouwen van woningen in Nederland versneld moet worden. De wijk Amstel-Eind komt aan de westkant van Os. Het moet een groene en diverse wijk worden, waar tot 2040 in totaal zo'n 3000 woningen worden gebouwd. Het grootste deel komt in Amstel-Eind-Zuid. De wedstrijden van het WK voetbal, dat op 11 juni begint, kunnen in Os ook buiten openingstijden in de kroeg worden bekeken. Burgemeester Fraukje de Jonge geeft horecaondernemers onder voorwaarde toestemming om daarvoor langer open te blijven. Ondernemers moeten daarvoor een aanvraag indienen. Degenen die dat al hebben gedaan, hebben al een aanvraagformulier gekregen om een ontheffing aan te vragen. Door deze werkwijze is er ruimte voor de horeca en houdt de burgemeester grip op mogelijke risico's en is er controle op de inzet van handhaving en veiligheidsdiensten. Os krijgt een eigen vestiging van McDonald's. Die komt aan de Spaanderstraat op de plek waar nu nog BNP Elsenburg zit. Dat restaurant met zalencentrum en een cafetaria gaat sluiten. Volgens een woordvoerder van McDonald's is de vergunning rond en is er alleen nog een probleem met de aansluiting op het stroomnet. Daarom moet de Osse vestiging gaan draaien op een kleine aansluiting met ondersteuning van onder meer zonnepanelen en een batterij die energie opslaat. Wanneer het restaurant opengaat is nog niet bekend. Dat gaat in ieder geval dit jaar nog niet gebeuren. Het weer, het is vrijdag met 31 graden tropisch warm met ook kans op regen of onweer. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Schiphol 3 kilometer file. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file bij de Duitse grens door de controles. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle staat 4 kilometer file tussen het Houden en Wezep. 10 minuten vertraging door politieonderzoek. De rechte rijstrook is dicht. En 9 Den Helder-Alkmaar bij afrit Egmond 3 kilometer file door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
0: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
4: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
4: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
6: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
7: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Een flinke financiële impuls voor de woningbouwplannen van de gemeente Os in het gebied Amstel-Eind-Zuid. Het Rijk kent daarvoor namelijk een bedrag toe van 13 miljoen euro. Het geld komt uit de zogeheten woningbouwimpuls, waarmee het bouwen van woningen in Nederland versneld moet worden. De wijk Amstel-Eind komt aan de westkant van Os. Het moet een groene en diverse wijk worden, waar tot 2040 in totaal zo'n 3000 woningen worden gebouwd. Het grootste deel komt in Amstel-Eind-Zuid. De wedstrijden van het WK voetbal, dat op 11 juni begint, kunnen in Os ook buiten openingstijden in de kroeg worden bekeken. Burgemeester Fraukje de Jonge geeft horecaondernemers onder voorwaarde toestemming om daarvoor langer open te blijven. Ondernemers moeten daarvoor een aanvraag indienen. Degenen die dat al hebben gedaan, hebben al een aanvraagformulier gekregen om een ontheffing aan te vragen. Door deze werkwijze is er ruimte voor de horeca en houdt de burgemeester grip op mogelijke risico's en is er controle op de inzet van handhaving en veiligheidsdiensten. Os krijgt een eigen vestiging van McDonald's. Die komt aan de Spaanderstraat op de plek waar nu nog BNP Elsenburg zit. Dat restaurant met zalencentrum en een cafetaria gaat sluiten. Volgens een woordvoerder van McDonald's is de vergunning rond en is er alleen nog een probleem met de aansluiting op het stroomnet. Daarom moet de Osse vestiging gaan draaien op een kleine aansluiting met ondersteuning van onder meer zonnepanelen en een batterij die energie opslaat. Wanneer het restaurant open gaat is nog niet bekend. Dat gaat in ieder geval dit jaar nog niet gebeuren. Het weer, het is vrijdag met 31 graden tropisch warm met ook kans op regen of onweer. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file door grenscontrole tussen Zevenaar en Duitsland. 20 minuten vertraging. Door politieonderzoek op de A28 Amersfoort richting Zwolle staat 6 kilometer file tussen het Harde en Wezep. De vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. A50 Arnhem-Eindhoven. Dus ik loop met Valburg en Pauwgraven 17 kilometer file door een auto met pech. Veel vertraging. De rechterrijstrook is waarschijnlijk nog een half uur dicht. A59 Zonzeel Den Bosch 4 kilometer file door een ongeluk bij Raamsdonksveer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor van der A.
1: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
1: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 12 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Zijn we de hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat 11 kilometer file door een ongeluk tussen knooppunt Leenderheijn en knooppunt Batendorp. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging is ongeveer 20 minuten. Net zoveel als op de A27 Utrecht richting Gorinchem in 10 kilometer file tussen knooppunt Everdingen en Noordeloos. Er ligt rommel op de weg en de rechterrijstrook is dicht. 20 minuten erbij op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Houden en Wezep 6 kilometer file. Door politieonderzoek is de rechterrijstrook dicht. Heel veel

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op fauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
4: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Laagheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
1: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Een flinke financiële impuls voor de woningbouwplannen van de gemeente Os in het gebied Amstel-Eind-Zuid. Het Rijk kent daarvoor namelijk een bedrag toe van 13 miljoen euro. Het geld komt uit de zogeheten woningbouwimpuls, waarmee het bouwen van woningen in Nederland versneld moet worden. De wijk Amstel-Eind komt aan de westkant van Os. Het moet een groene en diverse wijk worden, waar tot 2040 in totaal zo'n 3000 woningen worden gebouwd. Het grootste deel komt in Amstel-Eind-Zuid. De wedstrijden van het WK voetbal, dat op 11 juni begint, kunnen in Os ook buiten openingstijden in de kroeg worden bekeken. Burgemeester Fraukje de Jonge geeft horecaondernemers onder voorwaarden toestemming om daarvoor langer open te blijven. Ondernemers moeten daarvoor een aanvraag indienen. Degenen die dat al hebben gedaan, hebben al een aanvraagformulier gekregen om een ontheffing aan te vragen. Door deze werkwijze is er ruimte voor de horeca en houdt de burgemeester grip op mogelijke risico's en is er controle op de inzet van handhaving en veiligheidsdiensten. Os krijgt een eigen vestiging van McDonald's. Die komt aan de Spaanderstraat op de plek waar nu nog BNP Elsenburg zit. Dat restaurant met zalencentrum en een cafetaria gaat sluiten. Volgens een woordvoerder van McDonald's is de vergunning rond en is er alleen nog een probleem met de aansluiting op het stroomnet. Daarom moet de Osse vestiging gaan draaien op een kleine aansluiting met ondersteuning van onder meer zonnepanelen en een batterij die energie opslaat. Wanneer het restaurant open gaat is nog niet bekend. Dat gaat in ieder geval dit jaar nog niet gebeuren. Het weer, het is vrijdag met 31 graden tropisch warm met ook kans op regen of onweer. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Zo weer vroeg druk op de weg op de A2 Maastricht richting Eindhoven staan een kapotte auto. Tussen Weert-Noord en afrit Valkenswaard 9 kilometer file en 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Er liggen spullen op de A27 Utrecht richting Gorkum. Daarom 11 kilometer stilstaan tussen Hagenstein en Noorderloos. Vertraging is zo'n half uur. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle heb je een kwartier vertraging tussen Terharde en Wezep door politieonderzoek. Op de A28 Zwolle richting Utrecht 5 kilometer file tussen Nijkerk en Amersfoort door een kapotte auto. En een half uur vertraging nog op de A50 Arnhem richting Eindhoven tussen Valburg en Knoopend Paalgraven. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts. Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
2: Autocenter van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor van der A.
4: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
0: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer. Het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Vooral in Brabant is het weer vroeg druk op de weg op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Knoopend Empel 20 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dit oosten op de A12 Utrecht richting de Duitse grens door een ongeluk. Bij 7 naar 6 kilometer file 20 minuten vertraging. 3 kwartier op de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Knoopend Everdingen en Noordeloos 10 kilometer file. Door rommel op de weg is de rechterrijstrook dicht. Die is ook dicht op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Maar dan door politieonderzoek bij Wezep 7 kilometer file vanaf afrit Epe. 20 minuten vertraging, 10 minuten extra op de A28... Zwolle richting Utrecht tussen Nijkerk en Amersfoort. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
8: Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all the finest

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lage Heuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
3: Arno's Auto's! Zo, die zijn enthousiast. Maar wat wil je? Nergens anders dan bij Arno's Auto's vind je zoveel top occasions op voorraad. Voor zo'n scherpe prijs. Kom naar de Maaskade in Os, Industrieterrein Elsenburg. Of kijk op arnoauto's.nl. Ook voor je APK.
1: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Een flinke financiële impuls voor de woningbouwplannen van de gemeente Os in het gebied Amstel-Eind-Zuid. Het Rijk kent daarvoor namelijk een bedrag toe van 13 miljoen euro. Het geld komt uit de zogeheten woningbouwimpuls, waarmee het bouwen van woningen in Nederland versneld moet worden. De wijk Amstel-Eind komt aan de westkant van Os. Het moet een groene en diverse wijk worden, waar tot 2040 in totaal zo'n 3000 woningen worden gebouwd. Het grootste deel komt in Amstel-Eind-Zuid. De wedstrijden van het WK voetbal, dat op 11 juni begint, kunnen in Os ook buiten openingstijden in de kroeg worden bekeken. Burgemeester Fraukje de Jonge geeft horecaondernemers onder voorwaarde toestemming om daarvoor langer open te blijven. Ondernemers moeten daarvoor een aanvraag indienen. Degenen die dat al hebben gedaan, hebben al een aanvraagformulier gekregen om een ontheffing aan te vragen. Door deze werkwijze is er ruimte voor de horeca en houdt de burgemeester grip op mogelijke risico's en is er controle op de inzet van handhaving en veiligheidsdiensten. Os krijgt een eigen vestiging van McDonald's. Die komt aan de Spaanderstraat op de plek waar nu nog BNP Elsenburg zit. Dat restaurant met zalencentrum en een cafetaria gaat sluiten. Volgens een woordvoerder van McDonald's is de vergunning rond en is er alleen nog een probleem met de aansluiting op het stroomnet. Daarom moet de Osse vestiging gaan draaien op een kleine aansluiting met ondersteuning van onder meer zonnepanelen en een batterij die energie opslaat. Wanneer het restaurant open gaat is nog niet bekend. Dat gaat in ieder geval dit jaar nog niet gebeuren. Het weer, het is vrijdag met 31 graden tropisch warm met ook kans op regen of onweer. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
3: Arno's Auto's! Zo, die zijn enthousiast. Maar wat wil je? Nergens anders dan bij Arno's Auto's vind je zoveel top-occasions op voorraad. Voor zo'n scherpe prijs. Kom naar de Maaskade in Os, Industrieterrein Elsenburg. Of kijk op arnoauto's.nl. Ook voor je APK.
4: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
5: Elektrodeskundigen,
4: veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl. Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
6: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
2: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
4: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marianne Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Het doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken, minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Veel lange files op de A2 Maastricht richting Eindhoven, 13 kilometer... tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp. De vertraging is 20 minuten door een spoedreparatie. Een ongeluk geeft 10 kilometer file op de A12 Utrecht richting Arnhem... tussen afrit Wageningen en afrit Oosterbeek, een kwartier erbij. 20 minuten op de A28 Amersfoort richting Zwolle... tussen afrit Epe en Wezep, 7 kilometer door politieonderzoek. 4 kilometer file op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar. Door een ongeluk op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en knooppunt Ewijk, 9 kilometer file. A58 Eindhoven-Breda, 12 kilometer langzaam rijden tussen Oorschot en Tilburg Centrum-West. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
2: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Een flinke financiële impuls voor de woningbouwplannen van de gemeente Os in het gebied Amstel-Eind-Zuid. Het Rijk kent daarvoor namelijk een bedrag toe van 13 miljoen euro. Het geld komt uit de zogeheten woningbouwimpuls, waarmee het bouwen van woningen in Nederland versneld moet worden. De wijk Amstel-Eind komt aan de westkant van Os. Het moet een groene en diverse wijk worden, waar tot 2040 in totaal zo'n 3000 woningen worden gebouwd. Het grootste deel komt in Amstel-Eind-Zuid. De wedstrijden van het WK voetbal, dat op 11 juni begint, kunnen in Os ook buiten openingstijden in de kroeg worden bekeken. Burgemeester Fraukje de Jonge geeft horecaondernemers onder voorwaarde toestemming om daarvoor langer open te blijven. Ondernemers moeten daarvoor een aanvraag indienen. Degenen die dat al hebben gedaan, hebben al een aanvraagformulier gekregen om een ontheffing aan te vragen. Door deze werkwijze is er ruimte voor de horeca en houdt de burgemeester grip op mogelijke risico's en is er controle op de inzet van handhaving en veiligheidsdiensten. Os krijgt een eigen vestiging van McDonald's. Die komt aan de Spaanderstraat op de plek waar nu nog BNP Elsenburg zit. Dat restaurant met zalencentrum en een cafetaria gaat sluiten. Volgens een woordvoerder van McDonald's is de vergunning rond en is er alleen nog een probleem met de aansluiting op het stroomnet. Daarom moet de Osse vestiging gaan draaien op een kleine aansluiting met ondersteuning van onder meer zonnepanelen en een batterij die energie opslaat. Wanneer het restaurant open gaat is nog niet bekend. Dat gaat in ieder geval dit jaar nog niet gebeuren. Het weer, het is vrijdag met 31 graden tropisch warm met ook kans op regen of onweer. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. De meeste vertraging op de volgende wegen. A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. De kop van 14 kilometer file. Half uur vertraging komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. Een half uur vertraging ook al voor het verkeer op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos. 3 rijstroken van de A28 zijn dicht vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Amersfoort. Dat is na een ongeluk. Er staat 9 kilometer file met een uur vertraging. Op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag een half uur vertraging tussen Oegstgeest en Wassenaar. 4 kilometer file daar. En 20 minuten oponthoud op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Best. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
0: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
1: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
2: Carwash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat, maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd, ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 500 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het dus al vroeg druk op de weg. A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp, 20 minuten vertraging. Kwartiertje oponthoud op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Rijswijk Plaspoelpolder. Het heeft te maken met een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A12 Utrecht-Den Haag bij knooppunt Gouwen, een kwartier vertraging. Na een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. 3 rijstroken van de 28 zijn dicht vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Amersfoort na een ongeluk. Er staat 10 kilometer file met een uur vertraging. Verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. File op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar. 4 kilometer, half uur vertraging. En het heeft direct te maken met een ongeluk op de N434, de weg Zoeterwoude-Wassenaar. De weg is in beide richtingen dicht bij de Corbulo-tunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: When I spent the summer on you.
1: Overal, jouw nieuws, jouw muziek.
2: MFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
4: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
5: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
4: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor Van der A. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Een flinke financiële impuls voor de woningbouwplannen van de gemeente Os in het gebied Amstel-Eind-Zuid. Het Rijk kent daarvoor namelijk een bedrag toe van 13 miljoen euro. Het geld komt uit de zogeheten woningbouwimpuls, waarmee het bouwen van woningen in Nederland versneld moet worden. De wijk Amstel-Eind komt aan de westkant van Os. Het moet een groene en diverse wijk worden, waar tot 2040 in totaal zo'n 3000 woningen worden gebouwd. Het grootste deel komt in Amstel-Eind-Zuid. De wedstrijden van het WK voetbal, dat op 11 juni begint, kunnen in Os ook buiten openingstijden in de kroeg worden bekeken. Burgemeester Fraukje de Jonge geeft horecaondernemers onder voorwaarde toestemming om daarvoor langer open te blijven. Ondernemers moeten daarvoor een aanvraag indienen. Degenen die dat al hebben gedaan, hebben al een aanvraagformulier gekregen om een ontheffing aan te vragen. Door deze werkwijze is er ruimte voor de horeca en houdt de burgemeester grip op mogelijke risico's en is er controle op de inzet van handhaving en veiligheidsdiensten. Os krijgt een eigen vestiging van McDonald's. Die komt aan de Spaanderstraat op de plek waar nu nog BNP Elsenburg zit. Dat restaurant met zalencentrum en een cafetaria gaat sluiten. Volgens een woordvoerder van McDonald's is de vergunning rond en is er alleen nog een probleem met de aansluiting op het stroomnet. Daarom moet de Osse vestiging gaan draaien op een kleine aansluiting met ondersteuning van onder meer zonnepanelen en een batterij die energie opslaat. Wanneer het restaurant open gaat is nog niet bekend. Dat gaat in ieder geval dit jaar nog niet gebeuren. Het weer, het is vrijdag met 31 graden tropisch warm met ook kans op regen of onweer. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vanmiddag en vanavond, vooral in het westen, noorden, oosten en zuidoosten van het land, kans op zware onweersbuien. Verder staat er al 600 kilometer file op de Nederlandse wegen. Een paar bijzonderheden, A12 Utrecht-Den Haag. Bij Bodegraven 10 kilometer file, vanaf de Merum dik 20 minuten vertraging door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht. 3 rijstroken van de A28 zijn dicht, vanuit Utrecht naar Amersfoort bij Leusden. Vanaf Den Dolder 10 kilometer file en een uur vertraging. Richting Amersfoort kun je beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag had er nog 4 kilometer file tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum. Half uur vertraging. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij de Corbulo-tunnel hebben die file veroorzaakt. Maar de Corbulo-tunnel is weer vrij in de N434 in beide richtingen. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein. 27 kilometer file vanaf knooppunt Grijzoord met 50 minuten vertraging. En ook dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
7: Voor jezelf.
3: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
2: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om 16,4 miljard euro. Daarvan komt 10 miljard uit het coronaherstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat ze hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad zaten 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. En koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het hele land is er kans op zware onweersbuien vanmiddag en vanavond. Verder zijn we al bezig aan een drukke avondspits. Ruim 700 kilometer file bij elkaar. Op de A12 Arnhem-Den Haag bij Woerden. 20 kilometer file vanaf Driebergen, een half uur vertraging. Het is allemaal nog de nasleep van een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond. 5 kilometer met een half uur vertraging. Verderop nog eens 20 minuten vertraging richting Breda bij Werkendam in de vorm van 9 kilometer file. Bergingswerkzaamheden op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar Centrum veroorzaken een half uur vertraging. 4 kilometer file vanaf Poesgeest. En de nasleep van een ongeluk op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. Vanaf knooppunt Valburg 13 kilometer langzaam rijdend verkeer met ruim 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
1: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Arno's Auto's!
4: Zo, die zijn enthousiast. Maar wat wil je? Nergens anders dan bij Arno's Auto's vind je zoveel top-occasions op voorraad. Voor zo'n scherpe prijs. Kom naar de Maaskade in Os, Industrieterrein Elsenburg. Of kijk op
3: arnoauto's.nl.
4: Ook voor je APK.
5: Volop genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
6: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
7: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Een flinke financiële impuls voor de woningbouwplannen van de gemeente Os in het gebied Amstel-Eind-Zuid. Het Rijk kent daarvoor namelijk een bedrag toe van 13 miljoen euro. Het geld komt uit de zogeheten woningbouwimpuls, waarmee het bouwen van woningen in Nederland versneld moet worden. De wijk Amstel-Eind komt aan de westkant van Os. Het moet een groene en diverse wijk worden, waar tot 2040 in totaal zo'n 3000 woningen worden gebouwd. Het grootste deel komt in Amstel-Eind-Zuid. De wedstrijden van het WK voetbal, dat op 11 juni begint, kunnen in Os ook buiten openingstijden in de kroeg worden bekeken. Burgemeester Fraukje de Jonge geeft horecaondernemers onder voorwaarde toestemming om daarvoor langer open te blijven. Ondernemers moeten daarvoor een aanvraag indienen. Degenen die dat al hebben gedaan, hebben al een aanvraagformulier gekregen om een ontheffing aan te vragen. Door deze werkwijze is er ruimte voor de horeca en houdt de burgemeester grip op mogelijke risico's en is er controle op de inzet van handhaving en veiligheidsdiensten. Os krijgt een eigen vestiging van McDonald's. Die komt aan de Spaanderstraat op de plek waar nu nog BNP Elsenburg zit. Dat restaurant met zalencentrum en een cafetaria gaat sluiten. Volgens een woordvoerder van McDonald's is de vergunning rond en is er alleen nog een probleem met de aansluiting op het stroomnet. Daarom moet de Osse vestiging gaan draaien op een kleine aansluiting met ondersteuning van onder meer zonnepanelen en een batterij die energie opslaat. Wanneer het restaurant open gaat is nog niet bekend. Dat gaat in ieder geval dit jaar nog niet gebeuren. Het weer, het is vrijdag met 31 graden tropisch warm met ook kans op regen of onweer. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vanmiddag en vanavond in grote delen van het land kans op zware windstoten en onweersbuien. Op de A15 Nijmegen-Gorkum bij Waddenooien, 10 minuten vertraging. Er is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De weg is dicht. Omrijden via Os en Den Bosch over de A50, de A59 en de A2. Afsluiting duurt tot 8 uur vanavond. Twee rijstroken van de A16 zijn dicht vanuit Rotterdam naar Breda bij Zwijndrecht. Kwartier vertraging. A28 Utrecht-Amersfoort. Half uur vertraging tussen Afrit Den Donder en Leusden-Zuid. 9 kilometer file. Half uur vertraging op de A44 Amsterdam-Den Haag. Daar staat de file bij Wassenaar Centrum en is 5 kilometer. 3 kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. 26 kilometer file tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom bij Afrit Wouwse-Plantage 4 kilometer file. Maar ook daar 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
4: Op genieten van de zomer? Bezoek dan eerst Koppens Warenhuis met het grootste assortiment tuinmeubelen van Brabant in alle prijsklassen. Met 50 jaar ervaring weten zij precies wat u zoekt. Koppens Warenhuis. Ook voor een ruime collectie parasols, terrasverwarming en barbecues. Bezoek de Lageheuvelstraat in Volkel of neem een kijkje op koppenswarenhuis.nl.
3: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om 16,4 miljard euro. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ruim 800 kilometer file in het land. De avondspits is in volle gang. En vanmiddag en vanavond ook nog in grote delen van het land kans op zware onweersbuien. Op de A2 Utrecht Den Bosch bij Zaltbommel de kop van 11 kilometer file. Vanaf Culemborg een uur vertraging, want een ongeluk houdt de linkerrijstrook dicht bij Zaltbommel. 40 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Door 27 kilometer file tussen Houten Oost en Bodegraven. Na een ongeluk is de rechterrijstrook van de A15 dicht vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum, kwartier vertraging daar. 20 minuten vertraging op de A16, Rotterdam-Breda. File rijden over 9 kilometer tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht Centrum na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os, 27 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein met een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Gerard, dakbedekkings, tegel, aannemersbedrijf. Wij nemen mensen aan die het voor jou doen. Kom bij ons bestellen in Os.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
5: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
6: Kies voor Van der A.
5: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op A.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door GEA.
4: Zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts. Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts. Is aanstaande zondag geopend.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
5: Autocenter Van der A. Ook voor het verwisselen en opslaan van uw banden. Kijk op aauden.nl.
6: Kies voor Van der A. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
8: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Een flinke financiële impuls voor de woningbouwplannen van de gemeente Os in het gebied Amstel-Eind-Zuid. Het Rijk kent daarvoor namelijk een bedrag toe van 13 miljoen euro. Het geld komt uit de zogeheten woningbouwimpuls, waarmee het bouwen van woningen in Nederland versneld moet worden. De wijk Amstel-Eind komt aan de westkant van Os. Het moet een groene en diverse wijk worden, waar tot 2040 in totaal zo'n 3000 woningen worden gebouwd. Het grootste deel komt in Amstel-Eind-Zuid. De wedstrijden van het WK voetbal, dat op 11 juni begint, kunnen in Os ook buiten openingstijden in de kroeg worden bekeken. Burgemeester Fraukje de Jonge geeft horecaondernemers onder voorwaarde toestemming om daarvoor langer open te blijven. Ondernemers moeten daarvoor een aanvraag indienen.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Gerard.
8: Door deze werkwijze is er ruimte voor de horeca en houdt de burgemeester grip op mogelijke risico's en is er controle op de inzet van handhaving en veiligheidsdiensten. Os krijgt een eigen vestiging van McDonald's. Die komt aan de Spaanderstraat op de plek waar nu nog BNP Elsenburg zit. Dat restaurant met zalencentrum en een cafetaria gaat sluiten. Volgens een woordvoerder van McDonald's is de vergunning rond en is er alleen nog een probleem met de aansluiting op het stroomnet. Daarom moet de Osse vestiging gaan draaien op een kleine aansluiting met ondersteuning van onder meer zonnepanelen en een batterij die energie opslaat. Wanneer het restaurant open gaat is nog niet bekend. Dat gaat in ieder geval dit jaar nog niet gebeuren. Het weer, het is vrijdag met 31 graden tropisch warm met ook kans op regen of onweer. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke avondspits, meeste files in de Randstad in het midden van het land. Veel vertraging op de volgende wegen. En ook moet je rekening houden met onderweg af en toe een zware onweersbui. A2 Eindhoven-Utrecht. 3 kwartier vertraging tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 8 kilometer file. Vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel de kop van 12 kilometer langzaam rijden verkeer. Vanaf Culemborg duurt het een uur langer over. Want een ongeluk bij Zaltbommel gaat de linkerrijstrook dicht. A12 Arnhem-Utrecht, 13 kilometer file tussen Veenendaal-West en Driebergen met een half uur
10: vertraging. David Bala bij MFM A12 vanuit Arnhem-Poort naar Den Haag.
11: Bizar verhaal uit Den Bosch. In de binnenstad daar van Den Bosch zijn automobilisten maandenlang massaal op de bom geslingerd. Die hebben een boete gekregen. Terwijl ze daar dus eigenlijk heel weinig aan konden doen. Normaal, als je een boete krijgt, dan ligt dat meestal wel aan je. Dan heb je te hard gereden, ben je te rood gereden. Maar nee, niet in dit geval. Hier konden de automobilisten er helemaal niks aan doen. Dat had ermee te maken dat er werkzaamheden waren, daar rond de Zuid-Willemsvaart. Borden stonden daar compleet verkeerd. Ze ontbraken soms zelfs. Of ze wezen gewoon de verkeerde kant.
10: kant op. Verkeersinformatie.
11: Kortom, zei de gemeente eigenlijk, succes ermee. Het gevolg daarvan was ineens een flinke piek in boetes voor het ingrijpen. Wat dus helemaal niet duidelijk was aangegeven. De gemeente geeft nu gelukkig toe dat het allemaal nogal verwarrend was en draait daarom alle boetes sinds begin februari terug. Dat is een hele opluchting, mocht je daar gereden hebben. De camera's die kentekens scannen ook, die zijn voorlopig uitgezet. Het idee is dat ze in mei weer verder gaan.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana-moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoogwater. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het trekken zware onweersbuien van west naar oost over ons land. Daar kan het verkeer behoorlijk last van hebben. Verder nog 500 kilometer file in het land. Op de A2 is het nog file rijden vanuit Eindhoven naar Utrecht over 8 kilometer tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel met 3 kwartier vertraging. Je oponthoudt een half uur op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 11 kilometer file tussen Culemborg en Zaltbommel. A12 Arnhem-Den Haag. 24 kilometer file tussen Bunnik en Nieuwerbrug met 1 uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Zijn bomen omgewaaid langs de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Rotterdam Airport. 9 kilometer file vanaf knooppunt Prins Klausplein. Doe je er 1 uur langer over. Zijn 3 rijstroken dicht. Helemaal dicht is de A15 Nijmegen-Gorkum bij Waldenooien voor politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden via Os en Den Bosch over de A50, de A59 en de A2. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijzoord en Ravenstein 29 kilometer langzaam rijdend verkeer met 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wat een horrorspits eigenlijk. Dat allemaal dat er misschien onweer naartoe komt. Volgens mij zijn wij in deze regio veilig. Ik weet het niet, Rutger. Weet jij dat? Meteoroloog Rutger in de studio.
5: Ik heb dus gehoord dat er meteorieten op ons gaan landen vannacht.
4: Shit, man.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
6: Lekker dan! Hop, hop, hop, hop, hop! Voetjes van de vloer! Hop, hop, hop!

0: het MFM-hitteplan weer eens uit de kast hebben gehaald. Die is nu van kracht, officieel, vanaf nu.
1: Vanaf?
0: Ja, nu. Vanaf nu is het MFM-hitteplan van kracht, inderdaad. Belangrijk is om genoeg water te drinken. Dat is sowieso altijd belangrijk natuurlijk. Maar met het hete weer natuurlijk extra belangrijk. We gaan zo meteen ook tips geven hoe je dat nou het beste kan doen zonder dat je dat saaiige water zit te drinken. We hebben een veel leukere manier bedacht.
1: En blijf daarvoor zeker luisteren. Het is allemaal onderdeel van het MFM-hitteplan wat we vandaag gaan uitstrooien over jou via de radio.
0: Ja, wat had het dan voor de rest in? Dat hoor je natuurlijk zo meteen.
1: Ja, we hebben het heel goed voorbereid vandaag.
0: Zeker, dat hitteplan is een heel protocol. Dat is een map vol met allemaal protocollen die we allemaal moeten volgen. Nou, dat komt allemaal goed.
1: Lekker
0: dat zo meteen.
1: Zitten.
0: Stevie Wonder komt er sowieso aan. The Cure ook nog. Underscores, favorietje van Rutger.
1: Ja, bro.
0: Dat allemaal zo meteen op MFM Brabant. Samengevat, gewoon even lekker zitten. En het is weekend. Dat is ook wel belangrijk. Go Red nu. Phantom Pain.

0: hoorde The Cure bij MFM Brabant. Op deze ontzettend hete vrijdagavond. 7:10. En Rutger, het MFM hitteplan is nog steeds van kracht.
1: Van kracht!
0: Zeker, want dat is toch wel nodig. Dat betekent dat we ons ook zorgen maken over uw vochtbalans.
1: Ik vind het wel een beetje stom dat het hittekracht van plan is.
0: Andersom, ja.
1: Het hitteplan van kracht is.
0: Ja,
1: maar dat
0: kijk,
1: we nog steeds
0: hitte, ja?
1: De heetste hits op de radio draaien.
0: Ja, dat dan weer wel, ja. Hey, dat is helemaal waar. Ja, dat klopt. 2 liter water per dag, dat moet je drinken. Hè? Voldoende water drinken is belangrijk, zeker met die hitte. Nu drinkt niemand dat, want ja, water dat is gewoon saai. Smaakt nergens naar. Ik heb liever bier. Glas water voelt een beetje gewoon als een verplichting eigenlijk. Dus wij dachten ook, er moet een leukere oplossing zijn.
1: Ja, we hebben het laten narekenen door de hittecommissie. Maar een waterijsje is voor 85% water.
0: Ja, dat zit een beetje in de naam natuurlijk ook, ja.
1: Dus, 1 waterijsje levert je zo'n 60 milliliter water op.
0: Ja.
1: Als je 2 liter water wil drinken, wat dat is wat ik doe, dan kom je uit op om en nabij 33 ijsjes per dag. En verdeeld over de dag is dat best wel prima te doen. Dat is namelijk 2 ijsjes per uur maar. Ja. Als je dan van ontbijt tot bedtijd rekent.
0: Ja, eentje elke 29 minuten. Dus de hele dag door. Gewoon lekker ijs eten. Maakt het niet uit. Waterijsjes, een raketje, zo'n calippotje, weet ik veel wat.
1: Ik ben altijd fan van die perenijsjes.
0: Perenijsjes mag je ook gewoon eten dan inderdaad. Dat is toch al leuk, hè? En dat gewoon lekker 2 per uur. Heerlijk, ja. Kleine lettertjes wel. Even kanttekeningetje. 33 ijsjes op een dag betekent wel bijna 300 gram suiker.
1: Oei, ja, maar daar is natuurlijk niks mis mee.
0: Nee.
1: Ik eet ook zo'n blok suiker gewoon iedere dag.
0: Precies. Dus dat kan allemaal. Dus of je dan in de vorm van een waterijsje eet, zeg je eigenlijk, dat maakt allemaal niet uit. En daarom kunnen wij het waterijsje van harte aanbevelen. Dat is eigenlijk wat ook officieel staat opgeschreven in het MFM hitteplan. Je kan dus losgaan. Ja, daar is het nu een beetje te laat voor, denk ik me nu.
1: Ja.
0: Dit hadden wij eigenlijk veel eerder moeten zeggen.
1: Ja, dat is wel jammer.
0: Wel onhandig.
1: Hoe zit het weekend er het komende... Het is echt warm, jongens.
0: Ja, ik merk dat jij er niet helemaal... Ik snap het wel. Nou, kijk, morgen wordt er bijvoorbeeld nog 26 graden.
1: Okay.
0: En vanaf daar gaat het natuurlijk wel naar beneden. Maar mocht er nog een keer echt een heatwave zijn, een hittegolf... dan weet je nu, lekker waterijsjes eten.
1: Terecht. Ik moet even gaan afkoelen. Ik ga even in de koelkast zitten, denk ik.
0: Ga je lekker in de koelkast zitten? Luister maar naar de Underscores. The Peace.

0: kon ik ook niet weten. Ja.
1: Nou, dit is wel bizar.
2: Ik denk wel dat je het in principe had kunnen weten.
0: Ja, ja, misschien wel. Niet goed opgelet. Als je nog een stukje pizza lust, kom even naar de Anglerweg 153 in Os. Want, jezus.
2: Hoeveel inch is jouw pizza die je per ongeluk hebt besteld?
0: Dat weet ik niet. Maar hij is echt bijna 3 keer zo groot als die van jou. Dat is echt bizar. Ja, de pizza is dus lekker bezorgd. Daar heb ik echt heel veel zin in. Maar hij is echt een stuk groter dan die van Rutte. Ik weet niet wat ik heb besteld. Een of andere XXL Jumbo Mega Ultimate Pizza of zo. Ja, daar ga ik lekker opheuzelen. Zometeen natuurlijk.
2: Dat komt wel goed.
0: Ja. Over, ik denk dat het echt niet langer dan 10 minuten kan duren. Een legendarisch radiospel hier op deze zender.
2: Scooter of bladblazer.
0: Zometeen!
3: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Een flinke financiële impuls voor de woningbouwplannen van de gemeente Os in het gebied Amstel-Eind-Zuid. Het Rijk kent daarvoor namelijk een bedrag toe van 13 miljoen euro. Het geld komt uit de zogeheten woningbouwimpuls, waarmee het bouwen van woningen in Nederland versneld moet worden. De wijk Amstel-Eind komt aan de westkant van Os. Het moet een groene en diverse wijk worden, waar tot 2040 in totaal zo'n 3000 woningen worden gebouwd. Het grootste deel komt in Amstel-Eind-Zuid. De wedstrijden van het WK voetbal, dat op 11 juni begint, kunnen in Os ook buiten openingstijden in de kroeg worden bekeken. Burgemeester Fraukje de Jonge geeft horecaondernemers onder voorwaarde toestemming om daarvoor langer open te blijven. Ondernemers moeten daarvoor een aanvraag indienen. Degenen die dat al hebben gedaan, hebben al een aanvraagformulier gekregen om een ontheffing aan te vragen. Door deze werkwijze is er ruimte voor de horeca en houdt de burgemeester grip op mogelijke risico's en is er controle op de inzet van handhaving en veiligheidsdiensten. Os krijgt een eigen vestiging van McDonald's. Die komt aan de Spaanderstraat op de plek waar nu nog BNP Elsenburg zit. Dat restaurant met zalencentrum en een cafetaria gaat sluiten. Volgens een woordvoerder van McDonald's is de vergunning rond en is er alleen nog een probleem met de aansluiting op het stroomnet. Daarom moet de Osse vestiging gaan draaien op een kleine aansluiting met ondersteuning van onder meer zonnepanelen en een batterij die energie opslaat. Wanneer het restaurant opengaat is nog niet bekend. Dat gaat in ieder geval dit jaar nog niet gebeuren. Het weer, het is vrijdag met 31 graden tropisch warm met ook kans op regen of onweer. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is nog een kleine 300 kilometer file over van deze avondspits. Dus het drukste moment ligt al ver achter ons. Maar toch, op veel plaatsen is het nog behoorlijk file rijden. En er trekken zware onweersbuien van west naar oost over ons land. 20 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij knooppunt Empel. 40 minuten vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch door 15 kilometer file tussen afrit Evedingen en Zaltbommel. Dan de A13 Den Haag-Rotterdam. Er zijn bomen omgewaaid langs de A13 bij Rotterdam Airport. 3 rijstroken zijn er daar dicht. Vanaf Delft-Noord 5 kilometer file en een uur vertraging. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos de kop van 18 kilometer file. Vanaf knooppunt Rijnsweert een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
5: Hoor jezelf.
3: MFM.
5: MFM.
6: 1, 2, 3...

0: Magdalena B. was dat, een image bij MFM Brabant. Nu weer tijd voor een van de meest legendarische radiospellen die er zijn, al zeg ik het zelf.
1: Scooter of bladblazer? Zometeen gaan we het geluid laten horen van een scooter of een bladblazer. En dan moet Annemijn, die nu aan de lijn hangt, gaan raden welke van de twee dat is. Hoi Annemijn.
2: Hallo.
0: Hoe gaat het met je? Heb je nog wilde plannen voor het weekend?
2: Ja, in mijn weekend zit vol met familiebezoekjes. Dus
0: heel
2: ik heb
0: veel sterkte.
2: Druk, maar ja. Wel leuk.
0: Oké, nou ja, jij noemt het leuk. Ik wens je in ieder geval heel veel sterkte ermee. Komt allemaal
2: Dankjewel.
0: Goed. Eerst even een leuk spelletje spelen. Nou, inderdaad. Dat geluid, die scooter en die bladblazer. Was het allemaal duidelijk voor jou?
2: Ik denk het. We gaan het maar gewoon doen.
0: We gaan het maar gewoon doen. Daar komt het geluid aan. Let goed op. Oh, dit was het al.
1: Het was een hele korte deze week.
0: Heel kort geluid, Rutger. Beetje gemeen zelfs eigenlijk, maar goed. Nee, hiermee moet je het wel doen.
2: Ja, ik denk toch wel een bladblazer.
0: Oké, jij denkt dat het een bladblazer is. Dan ga ik even de grote gouden envelop van de jury zoeken.
1: Zoek die envelop eens even. Waarom leg je die nooit klaar op? Dan vind ik echt, ik stoor me daar hard aan, Niels. Dat vind ik echt niet leuk. Doe dan gewoon een keertje dat je... Dat is één ding wat je moet voorbereiden.
0: Ik heb hier iets. Deze is van goud en groot ook. Oké, jij zei bladblazer, hè?
2: Ja, ja, ja.
0: En dat is goed! Ja! Lekker man!
2: Ja!
0: Oh, dat is goed.
2: Gelukkig.
1: Wat voor emoties voel jij het sterkst op dit moment?
2: Ja, vooral heel veel blijdschap. Ik heb echt een slappe lach die ik echt moet wegslikken, ja.
0: Ik snap het wel. Ja. Ik snap dat wel.
2: Dat was wel heel helder. Dat was ook wel heel duidelijk, hoor, het geluid.
0: Oh, gelukkig. Nou ja, dan was je de enige, denk ik. Jouw prijs is een huismerk blikje cola!
2: Yay!
0: En die sturen we zo snel mogelijk naar je toe.
2: Lekker. Heerlijk.
1: Fijn weekend, Annemijn.

0: Rihanna hoorde je met Work samen met Drake. Drake heeft vorige week 3 albums uitgebracht.
1: Ik vind dat bizar. Hoe ga je in 1 keer 3 albums uitbrengen? Dat kan toch nooit kwalitatief dan zijn, zou ik zeggen.
0: Dat zijn dus ook de kritieken. De meeste kritieken waren als volgt. Ja, het had 1 heel goed album kunnen zijn geweest.
1: Ja.
0: Als je 12 van die 30 nummers had uitgekozen.
1: Ja, precies. Dus, dat heeft hij niet gedaan, nee. Dat is duidelijk. Het gaat ook wel lekker alle kanten op. Van Disco Inferno naar Work van Rihanna. Ik vind dat toch mooi.
0: Ja.
1: Goedenavond, 7:05. Je wil nog iets zeggen, Rutger?
0: Ja, jij had net een pizza gekocht.
1: Oeh.
0: Van 40 centimeter.
1: Ja, is bijna op.
0: Een hele hoop tonijn.
1: Ja.
0: Hoe voel jij je nu? Ben je zelf niet ziek aan het eten?
1: Ik denk wel dat ik dit nog de komende dagen en de wc vooral ga merken. En gaat merken. Ja, dat is wel een dingetje.
0: Hoe zit het met jouw voorraad aan maagzuurtabletten?
1: Ja, die zijn bijna op.
0: Dat is echt niet onhandig.
1: Nee, dat is heel onhandig in deze situatie. Ja, ik wist ook niet dat ik zo'n grote pizza had besteld. Goed, zometeen na 7:00 op Emma van Brabant. De Cricket Club.
0: Ja, Cricket Club in Os, daar is iets mee.
1: Daar is iets mee, inderdaad. En wat daar precies mee is, dat is best wel leuk eigenlijk ook.
0: Positief nieuws. Ja. Positief nieuws gewoon op de radio.
1: Over de Cricket Club in Os. Nou, dat wil je meemaken hoor. Ik bedoel, ja, ik ben nu al heel erg benieuwd eigenlijk. Wel. Hè?
0: Florence and the Machine, die komen op Seagate volgens mij.
1: Ja, daar ga ik dus niet heen.
0: Nee.
1: Ship to Wreck bij MFM. Don't

0: muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
3: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
2: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
4: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
2: Dan is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er trekken nog buien van west naar oost over ons land. Daar kan het verkeer nog last van hebben. Verder is het einde van de avondspits in zich. Al staat er nog 150 kilometer file bij elkaar. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel 12 kilometer file en een half uur vertraging. Op de A27 Utrecht-Gorkum bij Noorderloos de kop van 13 kilometer file. Vanaf knooppunt Rijnsweer duurde ruim 20 minuten langer over. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle-Zuid 9 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeer. Informatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dat was Radiohead met Weird Fishes Apache bij MFM Brabant.
1: Rutger.
0: We hebben een grote verjaardag te vieren, al moet ik het zelf zeggen.
1: We hebben groot nieuws! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Ja man, de cricketvereniging in Os is 50 jaar geworden! Woehoe! Oh, lekker man. Ja, dat is een hele mooie... Hoe heet de cricketvereniging? De Wanderers was het, hè?
0: Ja.
1: De Wanderers Cricket Cup Os is 50 jaar geworden. Uitgegroeid naar 70 leden met 5 teams in de competitie. 4 herenteams en een vrouwenteam. Het is fantastisch. 11 nationaliteiten vertegenwoordigd. Cricket terug op de Olympische Spelen staat hier ook. Oh, ik weet ook niet waarom.
0: Ja, dat is wel een groot ding, hè? Cricket terug op de Olympische Spelen. Maar cricket is ook een van de grootste sporten op aarde. Ja. Dus waarom was het er al niet?
1: Dus de Wanderers in Os zijn 50 jaar geworden, opgericht in 1976.

0: En ze gaan alleen maar groeien. Omdat dus cricket weer terugkomt op de Olympische Spelen. Het wordt volkssport, wordt het weer.
1: Hey, ik wil niet al te veel enthousiasme uitstralen. Maar kom op, hé. Volleybal next.
0: Volleybal next.
1: Volleybal next.
0: Duidelijk, Rutger. Ik wens de Wanderers heel veel plezier met hun 50-jarig jubileum. En dat er maar flink gezopen mag worden.
1: Hé, hey, het is wel een beetje zomer. Maar toch is het nog steeds lente. En het is altijd lente bij de tandartsassistenten.

0: Baby Keem hoorde je met Lost Souls bij MFM Brabant.
1: Ondertussen pakken donkere wolken zich samen boven Os. Kijk even naar buiten en het ziet er licht dreigend uit, moet ik zeggen. We hoorden ook toen we buiten stonden, we dachten dat de buurman zijn container aan het rollen was. Dat bleek onweer te zijn. Moeten we bang zijn? Nou, als ik de buienradar mag geloven, dan valt het allemaal wel mee. Dan krijgen we rond 8 uur een heel klein buitje. Als het daarbij blijft, dan ben ik blij. Waar ga je, Rutger?
0: Ik ben het daar helemaal mee eens.
1: Nou ja, dit hebben we lekker.
0: Ik ben benieuwd of er nog... Oh, nee!
1: Wat is dit?
0: Nee!
1: Wat is dit?
0: MFM Hittebrigadebel! Oh, de MFM Hittebrigadebel!
1: De Hittebrigadebel! De Hittebrigadebel! En nu? Wat moeten we nu doen? Ik begrijp het niet.
0: De MFM Hittebrigade, het is natuurlijk een omslagpunt naar slechter weer. Maar het is nog steeds heel erg warm.
1: Het is echt heet. Ik zit hier echt te zweten, jongen.
0: Ja. Ik ruik het.
1: Oké, daar kan ik niks aan doen.
0: Ik heb een tip tegen de hitte. Als je vandaag gaat douchen, dan moet je dat kring ietsje minder warm zetten dan dat je normaal zou doen. Normaal heb ik bijvoorbeeld de koude kraan van mijn douche. Raak ik niet aan. Gewoon die warme helemaal open zetten.
1: Ja, je hebt echt zin in gewoon lekker warme...
0: En dat is dan gewoon prettig. Maar ik denk als ik strakjes ga douchen, dat ik die koude toch een klein tikje openzet.
1: Klein beetje gewoon, ja. Vandaar dat je huid altijd zo rood is. Nu begrijp ik het. Oké. Super. MFM Brabant, daar luister je helaas naar. Met zometeen Nothing But Thieves. New Radicals komen eraan. Maar eerst Cyndi Lauper. Girls Just Wanna Have Fun.
0: Goedemiddag.
1: Het is nog steeds avond.
0: Ah ja, dat klopt.

0: Je hoorde Nothing But Thieves met Amsterdam bij MFM Brabant.
1: Goedenavond. Ondertussen 7:30. Iets minder dan 2 weken is het natuurlijk zover. Het wereldkampioenschap mannenvoetbal.
0: En daar gaan we het zo meteen nog over hebben.
1: Oh, dat is een tease van niks. Er is iets mee aan de hand als je daar naar die wedstrijden zit te kijken. En dat is bizar. Wat ze daar nou flikken ineens, dat gaan wij niet leuk vinden. En hoe dat precies zit, dat hoor je zo meteen.
0: Boom.
1: Dan moet jij nu op dat knopje drukken.
0: Ja, het systeem loopt niet helemaal parallel.
1: Ja, nu wel.
2: Zometeen meer muziek.
3: Zo ben je terug.
2: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Een flinke financiële impuls voor de woningbouwplannen van de gemeente Os in het gebied Amstel-Eind-Zuid. Het Rijk kent daarvoor namelijk een bedrag toe van 13 miljoen euro. Het geld komt uit de zogeheten woningbouwimpuls, waarmee het bouwen van woningen in Nederland versneld moet worden. De wijk Amstel-Eind komt aan de westkant van Os. Het moet een groene en diverse wijk worden, waar tot 2040 in totaal zo'n 3000 woningen worden gebouwd. Het grootste deel komt in Amstel-Eind-Zuid. De wedstrijden van het WK voetbal, dat op 11 juni begint, kunnen in Os ook buiten openingstijden in de kroeg worden bekeken. Burgemeester Fraukje de Jonge geeft horecaondernemers onder voorwaarde toestemming om daarvoor langer open te blijven. Ondernemers moeten daarvoor een aanvraag indienen. Degenen die dat al hebben gedaan, hebben al een aanvraagformulier gekregen om een ontheffing aan te vragen. Door deze werkwijze is er ruimte voor de horeca en houdt de burgemeester grip op mogelijke risico's en is er controle op de inzet van handhaving en veiligheidsdiensten. Os krijgt een eigen vestiging van McDonald's. Die komt aan de Spaanderstraat op de plek waar nu nog BNP Elsenburg zit. Dat restaurant met zalencentrum en een cafetaria gaat sluiten. Volgens een woordvoerder van McDonald's is de vergunning rond en is er alleen nog een probleem met de aansluiting op het stroomnet. Daarom moet de Osse vestiging gaan draaien op een kleine aansluiting met ondersteuning van onder meer zonnepanelen en een batterij die energie opslaat. Wanneer het restaurant open gaat is nog niet bekend. Dat gaat in ieder geval dit jaar nog niet gebeuren. Het weer, het is vrijdag met 31 graden tropisch warm met ook kans op regen of onweer. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het oosten, zuiden en zuidoosten van het land kunnen nog zware buien vallen met plaatselijk een klap onweer. Op de A2 Utrecht-Den Bosch nog file rijden over 10 kilometer tussen Culemborg en Zaltbommel met een kwartier vertraging. Half uur vertraging door bomen op de weg op de rijbaan van de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij Rotterdam Airport zijn 3 rijstroken dicht, daardoor 5 kilometer file en dus een half uur vertraging. Wil je richting Rotterdam? Pak dan de route via de A4 richting Rotterdam. Kleine 10 minuten vertraging op die route. A27 Utrecht-Gorkum bij Noorderloos nog een kwartier vertraging. En op de A50 Eindhoven Arnhem rijdt het langzaam over 9 kilometer tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef, met ook daar een kwartiertje op onthoud nog. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: De nieuwe Radicals hoor je bij MFM Brabant en You Get What You Give. Nog minder dan 2 weken en dan is het zover weer terug.
1: Het WK voetbal staat weer voor de deur. Ja.
0: WK voetbal voor de mannen staat weer voor de deur. Dat is natuurlijk altijd één groot feest. Dat gaan we dan allemaal kijken van die schermen in cafés zie ik dan voor me. Hè? Lekker bier drinken en voetbal kijken, dat zie ik dan voor me. Of lekker thuis op de bank, dat kan ook allemaal. Maar nu heeft de NOS, die dan die voetbalwedstrijden uitzendt, iets bedacht waarvan wij allebei denken, nou dat had niet gehoeven.
1: Ja, en tijdens het aankomende WK zal er bij iedere helft van de voetbalwedstrijd 3 minuten een drinkpauze zijn vanwege de hitte in Amerika. Die 3 minuten gaan voor de NOS ook heel goed gebruikt worden. Namelijk met 1 minuut extra reclame.
0: Dan zit je dus te kijken. Nou, kijk, in principe is er natuurlijk op het veld niet zoveel interessants te zien. Maar er wordt wel weer 1 minuut reclame in je strot gedouwd.
1: Nou, aan de andere kant is ook wel goed weer te benutten als een bierhouw.
0: Ja, voor de rokers is het natuurlijk fijn. Kunnen ze even heel snel naar buiten om te roken. Dat is slim. Maar ik denk dat wij dat persoonlijk, wij zouden dat nooit doen, zoiets. Dat zouden wij nooit doen.
1: Nee, zeker niet. Gelukkig niet.
2: Wij blijven bij onze roots.
0: Ja, reclamevrij wat dat betreft ook wel. We hebben echt een hekel aan. En ineens zo'n drinkpauze, zo midden in zo'n uitzending, slaat helemaal nergens op.
1: Hier is Suddenly I See van Katie Turnstile.

0: jongens. 3 minuten drinkpauze. Drinkpauze nu. Even een slokje.
1: Even een reclame ook trouwens.
0: Oh ja, reclame. Snel, snel. Reclame. Het is nodig. We moeten het geld verdienen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Gerard, een dakbedekkings, tegel, aannemersbedrijf. Wij nemen mensen aan die het voor jou doen. Kom bij ons bestellen in Os, regio Bergrijk, regio Os, regio Den Bosch, regio Rucht, af en toe in Uden. En we hadden 1 keer in Eindhoven mochten we aan de slag. Boek bij ons, ga naar Gerard, dakbedekking, aannemersbedrijf. En haal daar je dakbedekking aannemers bij Gerard.

0: Gerard, dakbedekkingsbedrijf, heeft zoveel geld aan ons gegeven dat wij het echt niet konden weerstaan.
1: In principe is overboord gooien. Kitty Tunstall, Holly en Suddenly I See bij MFM. Zometeen, Bruce Springsteen. Die gaat rennen.
0: Want daar is hij voor geboren.
1: Ja, dat zingt hij zelf dadelijk. Maar eerst de Strokes, The Adults Are Talking. Dit bij MFM. Geen driekwartsmaat.

0: Dat is de Broers. Broers Springsteen, daar in MFM Brabant. Born to Run.
1: Rutger.
2: Ja?
0: Ik heb goed nieuws. Het lijkt gewoon op te klaren hier.
2: Het wordt gewoon allemaal fantastisch.
0: Afkloppen. Als het eigenlijk gaat regenen, dan heb je het niet van mij.
2: Ja, oké.
0: Want ik zorg daar niet voor dat het regent.
2: Ja,
0: ik wil die gast nog wel een keer spreken die daarvoor zorgt.
2: Mm.
0: Geen sympathieke gast.
2: Waar wil je nou naartoe?
0: Nee, nergens.
2: Het was een hele warme uitzending, moet ik zeggen.
0: Ja,
2: en dat
0: klopt.
2: Kwam niet eens per se door het weer. Het kwam vooral door de hits. En de hits waren zo warm dat wij eigenlijk de complete 2 uur afgelopen tijd er compleet naast hebben gepraat.
0: Ja, maar dat klopt. Dat kwam echt door die shovel die ineens kwam binnen. Dat was heel raar. Rond de uur of 6 kwam hier ineens een shovel binnenrijden.
2: Je had alleen maar hits bij.
0: Dat was een shovel hits.
2: Ja.
0: Ja, daar kunnen wij ook niks aan doen. Goed, wij zijn er volgende week weer. Rutger en Niels, Niels en Rutger op MFM van Brabant. En dan gaan wij nu lekker...
2: weekend vieren.
0: Op wat voor manier dan ook, dat weet ik eigenlijk nog niet hoor.
2: Ik hoef het niet te weten bij jou. Ik weet dat jij een beetje een wild mannetje bent.
0: Ja.
2: Dus ik wil... Ik heb nu een volle maag en ik wil die volhouden.
0: Ja. Ja, gewoon weer naar de swingersclub.
2: Ja, precies. Kings of Leon hoor je nu. Zometeen hoor je nog een nummer van Moby. Dat is ook wel lekker een keertje weer. Tot volgende week. Matjes.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
3: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
2: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer: vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien en het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het oosten, zuiden en zuidoosten van het land kunnen nog onweersbuien vallen. Verder staat er nog file op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen bij Hogerheide. 4 kilometer en een kwartier vertraging, want een ongeluk houdt daar de rechterrijstrook dicht. 3 rijstroken van de A13 zijn nog dicht vanuit Den Haag naar Rotterdam. Dat is bij Rotterdam Airport. Er zijn bomen op de rijbaan terechtgekomen. 5 kilometer file daar en 40 minuten vertraging. Verkeer richting Rotterdam kan beter de A4 nemen. En op de A27 Utrecht-Gorkum nog 5 minuten vertraging bij Noorderloos. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.

Show News. Noordoost-Brabant, hoor je zelf.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Een flinke financiële impuls voor de woningbouwplannen van de gemeente Os in het gebied Amstel-Eind-Zuid. Het Rijk kent daar voornamelijk een bedrag toe van 13 miljoen euro. Het geld komt uit de zogeheten woningbouwimpuls, waarmee het bouwen van woningen in Nederland versneld moet worden. De wijk Amstel-Eind komt aan de westkant van Os. Het moet een groene en diverse wijk worden, waar tot 2040 in totaal zo'n 3000 woningen worden gebouwd. Het grootste deel komt in Amstel-Eind-Zuid. De wedstrijden van het WK voetbal, dat op 11 juni begint, kunnen in Os ook buiten openingstijden in de kroeg worden bekeken. Burgemeester Fraukje de Jonge geeft horecaondernemers onder voorwaarde toestemming om daarvoor langer open te blijven. Ondernemers moeten daarvoor een aanvraag indienen. Degenen die dat al hebben gedaan, hebben al een aanvraagformulier gekregen om een ontheffing aan te vragen. Door deze werkwijze is er ruimte voor de horeca en houdt de burgemeester grip op mogelijke risico's en is er controle op de inzet van handhaving en veiligheidsdiensten. Os krijgt een eigen vestiging van McDonald's. Die komt aan de Spaanderstraat op de plek waar nu nog BNP Elsenburg zit. Dat restaurant met zalencentrum en een cafetaria gaat sluiten. Volgens een woordvoerder van McDonald's is de vergunning rond en is er alleen nog een probleem met de aansluiting op het stroomnet. Daarom moet de Osse vestiging gaan draaien op een kleine aansluiting met ondersteuning van onder meer zonnepanelen en een batterij die energie opslaat. Wanneer het restaurant opengaat is nog niet bekend. Dat gaat in ieder geval dit jaar nog niet gebeuren. Het weer, het is vrijdag met 31 graden tropisch warm met ook kans op regen of onweer. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het oosten, zuiden en zuidoosten van het land kunnen nog zware buien vallen, misschien met een klap onweer. En verder staat er nog file op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij Rotterdam Airport zijn bomen omgewaaid. 3 rijstroken zijn dicht, de vertraging een half uur. Dus je kan maar beter omrijden via de A4 richting Rotterdam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

past the Hawaiian noises.

0: FM.
1: We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
3: We doen daar onderzoek naar. Er is een forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
2: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldde dat slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de achtste finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rust Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: FM.

0: RTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Een flinke financiële impuls voor de woningbouwplannen van de gemeente Os in het gebied Amstel-Eind-Zuid. Het Rijk kent daarvoor namelijk een bedrag toe van 13 miljoen euro. Het geld komt uit de zogeheten woningbouwimpuls, waarmee het bouwen van woningen in Nederland versneld moet worden. De wijk Amstel-Eind komt aan de westkant van Os. Het moet een groene en diverse wijk worden, waar tot 2040 in totaal zo'n 3000 woningen worden gebouwd. Het grootste deel komt in Amstel-Eind-Zuid. De wedstrijden van het WK voetbal, dat op 11 juni begint, kunnen in Os ook buiten openingstijden in de kroeg worden bekeken. Burgemeester Fraukje de Jonge geeft horecaondernemers onder voorwaarde toestemming om daarvoor langer open te blijven. Ondernemers moeten daarvoor een aanvraag indienen. Degenen die dat al hebben gedaan, hebben al een aanvraagformulier gekregen om een ontheffing aan te vragen. Door deze werkwijze is er ruimte voor de horeca en houdt de burgemeester grip op mogelijke risico's en is er controle op de inzet van handhaving en veiligheidsdiensten. Os krijgt een eigen vestiging van McDonald's. Die komt aan de Spaanderstraat op de plek waar nu nog BNP Elsenburg zit. Dat restaurant met zalencentrum en een cafetaria gaat sluiten. Volgens een woordvoerder van McDonald's is de vergunning rond en is er alleen nog een probleem met de aansluiting op het stroomnet. Daarom moet de Osse vestiging gaan draaien op een kleine aansluiting met ondersteuning van onder meer zonnepanelen en een batterij die energie opslaat. Wanneer het restaurant opengaat is nog niet bekend. Dat gaat in ieder geval dit jaar nog niet gebeuren. Het weer, het is vrijdag met 31 graden tropisch warm met ook kans op regen of onweer. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden. Maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
3: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico, the top source for tomatoes eaten in the US.
2: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
4: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca net als Jesper de Jong door naar de laatste 16 in Parijs.
2: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon. In Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein. Want bij knooppunt de Nieuwe Meer zijn werkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht. 3 kilometer file daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: BTV Nieuws op NFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Een flinke financiële impuls voor de woningbouwplannen van de gemeente Os in het gebied Amstel-Eind-Zuid. Het Rijk kent daarvoor namelijk een bedrag toe van 13 miljoen euro. Het geld komt uit de zogeheten woningbouwimpuls, waarmee het bouwen van woningen in Nederland versneld moet worden. De wijk Amstel-Eind komt aan de westkant van Os. Het moet een groene en diverse wijk worden, waar tot 2040 in totaal zo'n 3000 woningen worden gebouwd. Het grootste deel komt in Amstel-Eind-Zuid. De wedstrijden van het WK voetbal, dat op 11 juni begint, kunnen in Os ook buiten openingstijden in de kroeg worden bekeken. Burgemeester Fraukje de Jonge geeft horecaondernemers onder voorwaarden toestemming om daarvoor langer open te blijven. Ondernemers moeten daarvoor een aanvraag indienen. Degenen die dat al hebben gedaan, hebben al een aanvraagformulier gekregen om een ontheffing aan te vragen. Door deze werkwijze is er ruimte voor de horeca en houdt de burgemeester grip op mogelijke risico's en is er controle op de inzet van handhaving en veiligheidsdiensten. Os krijgt een eigen vestiging van McDonald's. Die komt aan de Spaanderstraat op de plek waar nu nog BNP Elsenburg zit. Dat restaurant met zalencentrum en een cafetaria gaat sluiten. Volgens een woordvoerder van McDonald's is de vergunning rond en is er alleen nog een probleem met de aansluiting op het stroomnet. Daarom moet de Osse vestiging gaan draaien op een kleine aansluiting met ondersteuning van onder meer zonnepanelen en een batterij die energie opslaat. Wanneer het restaurant opengaat is nog niet bekend. Dat gaat in ieder geval dit jaar nog niet gebeuren. Het weer, het is vrijdag met 31 graden tropisch warm met ook kans op regen of onweer. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. Twee kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

voor jezelf. MFM. MFM. Jouw nieuws, jouw muziek. She's crazy like.

0: TV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Een flinke financiële impuls voor de woningbouwplannen van de gemeente Os in het gebied Amstel-Eind-Zuid. Het Rijk kent daarvoor namelijk een bedrag toe van 13 miljoen euro. Het geld komt uit de zogeheten woningbouwimpuls, waarmee het bouwen van woningen in Nederland versneld moet worden. De wijk Amstel-Eind komt aan de westkant van Os. Het moet een groene en diverse wijk worden, waar tot 2040 in totaal zo'n 3000 woningen worden gebouwd. Het grootste deel komt in Amstel-Eind-Zuid. De wedstrijden van het WK voetbal, dat op 11 juni begint, kunnen in Os ook buiten openingstijden in de kroeg worden bekeken. Burgemeester Fraukje de Jonge geeft horecaondernemers onder voorwaarde toestemming om daarvoor langer open te blijven. Ondernemers moeten daarvoor een aanvraag indienen. Degenen die dat al hebben gedaan, hebben al een aanvraagformulier gekregen om een ontheffing aan te vragen. Door deze werkwijze is er ruimte voor de horeca en houdt de burgemeester grip op mogelijke risico's en is er controle op de inzet van handhaving en veiligheidsdiensten. Os krijgt een eigen vestiging van McDonald's. Die komt aan de Spaanderstraat op de plek waar nu nog BNP Elsenburg zit. Dat restaurant met zalencentrum en een cafetaria gaat sluiten. Volgens een woordvoerder van McDonald's is de vergunning rond en is er alleen nog een probleem met de aansluiting op het stroomnet. Daarom moet de Osse vestiging gaan draaien op een kleine aansluiting met ondersteuning van onder meer zonnepanelen en een batterij die energie opslaat. Wanneer het restaurant opengaat is nog niet bekend. Dat gaat in ieder geval dit jaar nog niet gebeuren. Het weer, het is vrijdag met 31 graden tropisch warm met ook kans op regen of onweer. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoger Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden.